Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Raf Janssens van Goot is sinds vorige week nieuwe schepen in Oud-Turnhout. Tijdens de gemeenteraad legt hij de eed af. Hij volgt Mart Dons op, die eind maart aankondigde dat ze stopt met politiek. Haar vertrek zorgt voor enkele wijzigingen in de gemeenteraad. De gemeente Lille en Stichting Kempens Landschap slaan de handen in elkaar voor de restauratie van de historische Heerlijkkapel in Poederlee. De gemeenteraad keurde daarvoor een beheersovereenkomst van 10 jaar goed. In 2027 startte de restauratiewerken aan het beschermde monument. De plannen voor een nieuwe windmolen in Arendonk stuiten op stevig verzet bij buurtbewoners. Volgens het actiecomité tegen wind is de maat vol, aangezien er vandaag al 19 windmolens staan langs de E34 ter hoogte van afrit 26. Bovendien lopen er momenteel nog 3 bijkomende dossiers voor nieuwe windturbines in de omgeving. Het is stilletjes aan genoeg geweest, zeggen de bewoners.

0: Wat denk jij? Is de volgende flashback van vroeger of later dan 2010?
1: Dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: voor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands over Hasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennia lange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds, zomer.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: Flashback 2017.
1: Yeah.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmaffia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennia lange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen, want dat is het nog steeds, zomer.

0: meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona Zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: voor je?
1: Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 8 uur.

0: jou.
1: Aaron Blommaert was dat. Tranen van goud, beste vrienden. Goedemorgen allemaal, even over 8, beste vrienden. Zometeen Ed Sheeran en Sapphire. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20-er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde, de acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Joop Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

Phil, was dat een Sula met Dr. Chai. Goedemorgen allemaal. Het is Radio Noorderkempen op vrijdag. Het is bijna weekend. En we're going uptight met Hoeveel Fun Ik.

0: Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met oude

0: Roosendaal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: U wil bouwen of verbouwen?
9: Stissus, waar blijven die pannen?
8: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
9: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
8: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
9: Stessens, telefoon!
10: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
8: www.dakwerkenstessens.be.

0: Fede Le Grand was dat, een Dead Thing. Ja, dat zoek je zelf maar even uit. Hey, we gaan met Billie Eilish naar 9 uur. Everything I Wanted. En dat is precies een hele waslijst.
1: I had a dream.

0: is. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
8: Het is 9.

Cat's Eye was dat, een Animal. Ja, goedemorgen allemaal. 9 uur geweest op deze vrijdagochtend. Purple Disco Machine, zo meteen All My Life naar de hoofdpunten uit het nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

Dankjewel bij Radio Noorderkemp. Graag geziene gasten, hè? Dat weet u ondertussen wel. Milk Inc. Medicine, die komt eraan, de nieuwe single. Maar eerst Nile Run. En we hebben een dinner party. Dat is voor vanmiddag. De afspraak kunnen we nu al maken.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van giprok tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina. Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
3: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
5: Weg met die antenne.
3: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Never
3: again! Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
0: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
0: Het is

Harry Styles was dat en The American Girls, beste vrienden. Goedemorgen allemaal, 10 uur geweest. Er is zometeen Lost Frequencies met Head Down. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

Somber and the Home Wrecker was dat. Dit is Radio Noorderkempen, jouw nummer 1 hitradio met straks Freya Sky, Silent Treatment en Becky J. Hier is Renka.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Nathan Bedder was dat. Yesterday, Today and Tomorrow. Daarvoor Milo met You Don't Know uit 2007. Hier is onze Laura Tesoro met Mutual. We gaan terug naar 2018. Het was het najaar van 2018.
1: Got a good

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Vrienden, wij houden het bij Jennifer Lopez en Save Me Tonight met David Guetta. Mag ik je een fijne verderzetting wensen van deze vrijdag? Een goed weekend voor straks. Een goede inzet. En blijf uiteraard bij Noorderkempen. Hier is nog James Hunt.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.
7: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde, de acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Joop Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paarswit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

0: achter mijn leven. Je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In & Take Away Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stissus, telefoon!
7: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
2: Wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: is... Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina. Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 12 uur.

0: Voor op dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Raf Janssens van Goot is sinds vorige week nieuwe schepen in Oud-Turnhout. Tijdens de gemeenteraad legde hij de eet af. Hij volgt Mart Dons op, die eind maart aankondigde dat ze stopt met politiek. Haar vertrek zorgt voor enkele wijzigingen in de gemeenteraad. De gemeente Lille en Stichting Kempens Landschap slaan de handen in elkaar voor de restauratie van de historische Heerlijkkapel in Poederlee. De gemeenteraad keurde daarvoor een beheersovereenkomst van 10 jaar goed. In 2027 startte de restauratiewerken aan het beschermde monument. De plannen voor een nieuwe windmolen in Arendonk stuiten op stevig verzet bij buurtbewoners. Volgens het actiecomité tegen wind is de maat vol, aangezien er vandaag al 19 windmolens staan langs de E34 ter hoogte van afrit 26. Bovendien lopen er momenteel nog 3 bijkomende dossiers voor nieuwe windturbines in de omgeving. Het is stilletjes aan genoeg geweest, zeggen de bewoners.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Barbecue zonder goede drank?
0: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: is 2 minuten over 1 geworden. Dat was de nieuwe hitsingle van Cat's Eye met Animal. En zo zijn wij alweer begonnen, jawel, aan een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom. Dit is hem, Radio Noorderkempen. En heel veel hits, die komen jullie richting uit, jawel. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongerenburg-Loon. Een 50-tal seizoenarbeiders viel elkaar gisteravond aan in een hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het was het 3e incident daar in de week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stokolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar verplicht is. Voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart. Online fraudeurs zetten nu ook in de online zoekmachines. Blijkbaar, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt of toestand die je vraagt op Google. Technologie-experten leggen toch uit dat je voorzichtig moet zijn. AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of e-mailadressen. Influencer Average Rob wil een 500.000 euro ophalen om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Als je hem dan geld leent, in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje. Maar experts waarschuwen ook voor de risico's, want als een bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld natuurlijk kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal 500 euro. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. De Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Anti-Dopingagentschap. Het blijft grijs en de kans op regen stijgt maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en wat stapelwolken, blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.

week was dat van Thomas Gray met Rumors en Ed Sheeran met Camera uit 2025 vorig jaar, net hiervoor. En het was jullie wel duidelijk dat hij absoluut geen camera nodig heeft. Zometeen Milk Inc. met Madison, dat is hun meest recente hit. En ik draai hem nog eens naar deze Miley Cyrus. Ze heeft bloemen nodig. Dit is Flowers.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, helle daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Never again!
4: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Van Dai Dai, daarmee staat ze nog altijd op die eerste plaats in de wekelijkse Ultra Top 50. Shakira was dat met Zoo en Kate Ryan met Désenchanté uit 2002, de flashback net hiervoor. Het is 2:04, met zometeen Fever Dream van Alex Warren, maar eerst Aya Nakamura.

0: verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alles, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe was dat. En nog eens terug in de tijd naar 2016. Deden we nog eens met Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Jawel, hier bij Radio Noorderkempen. Dit is The Weeknd.

De nieuwe hit was het van Robin Schulz. Samen met Watermat. En eigenlijk is het origineel van Watermat. Take It Slow, Bullet. Je kent het deuntje waarschijnlijk nog wel van een paar jaar geleden. The Weeknd met Dancing in the Flames uit 2024. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur. En dat doen we nog met Sia, met Unstoppable. Ik heb ook nog de Bauza met de nieuwe hit Lose Myself. Tot zometeen.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Elektrogeis,
5: dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Het is 2:00.

0: Muziek was dat van Stella Lefty met Boston tot 2:02. Een hele goede middag en welkom allemaal in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Dit is hem, jouw nummer 1 hit radio, Radio Noorderkempen. Heel veel hits onderweg, nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het is een officieel onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. De 20er had een geladen Kalashnikov bij zich, verstopt in een sporttas vol kinderkleding. De verdachte zit nog in de cel. In het parket vraagt zijn officiële aanhouding. Wat die van de man? Onduidelijk. Al zou hij volgens de eerste berichten aan de politie hebben verklaard dat hij het wapen in Brussel wilde verkopen. In Tongerenborg-Loon is een hotel volledig ontruimd na een zware vechtpartij tussen zo'n 50 seizoenarbeiders. 3 personen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is al het derde incident in een week tijd op die locatie. De massale knokpartij ontstond vermoedelijk na een diefstal van stokolie die de daders wilden doorverkopen. Alle seizoensarbeiders zijn weggestuurd. Miljoenen profielen van de populaire Nederlandse reisapp Polar Steps hebben jarenlang open en bloot op internet gestaan. Een Nederlands onderzoeksplatform ontdekte dat foto's, thuisadressen en GPS-locaties van gebruikers voor iedereen zichtbaar waren, zelfs als hun account op private stond. Er zijn, voor zover bekend, geen wachtwoorden gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nog nooit zo duur als nu. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN meldt dat de prijzen in augustus fors zijn doorgestegen. De oorzaak ligt bij de aanhoudende oorlogsconflicten en het extreme weer, zoals hittegolven en overstromingen. De prijzen zijn nog net onder het absolute record van maart 2022 bij de start van de oorlog in Oekraïne. De extreemrechtse regering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een historisch record gebroken. Met 1413 dagen in het zadel is haar kabinet de langst zittende Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. De 49-jarige Meloni, de allereerste vrouwelijke premier van Italië, houdt het daarmee exact 1 dag langer vol dan wijlen Silvio Berlusconi. Volgend jaar trekt Italië trouwens opnieuw naar de stembus. Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en overal droog. Morgen een mix van zon en stapelwolken bij een droge 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en maxima tot 24 graden.

niet vergis, hebben ze dit jaar al een plaat of ja, 3, 4 gemaakt. Ik wil het kwijt zijn, maar toch al zeker 3. Dit was Summer nog eens met Home Wrecker. Een van die vorige hits dus. En Sabrina Carpenter met Espresso uit 2024 net hiervoor. Zometeen ook alweer zo'n fantastische hit die onderweg is. Lost Frequencies met Live It All. Na deze Lady Gaga en Bruno Mars. Dit is Die With A Smile.

0: gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Never again!
4: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
1: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
2: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
1: Weg met die antenne.
2: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

bijzonder vriendelijke. Jawel, deze Laura Tesoro. Dat was Plastic Paradise. En de Pussycat Dolls en Timbaland met Wait a Minute uit 2006. De flashback net hiervoor. 3:03 is het geworden. Jawel, met zometeen Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Maar eerst Trehab met Mufasa en Hype Man en Rani. Dit is Believe, Shooting Stars.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

Martin Garrix en U2 waren dat met de nieuwe hit Fireflies. En Martin Garrix heeft niet alleen deze hit, maar ook een hit met Ed Sheeran. Je weet het wel, hè? Die heette Repeat It. John Newman hadden we net hiervoor met Love Me Again uit 2013. En dan nu, muziek van Dua Lipa. I

Sky op de radio met Silent Treatment en Dua Lipa met Houdini uit 2023, net hiervoor. Hè. En zo gaan wij naar het tijd zijn van 3 uur. Dat doen we nog met Shawn Mendes met When You're Gone. Ik heb ook nog Berre voor je met Yesterday, Today, Tomorrow. Heel graag tot zometeen.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Het is 3.

0: Het is 2:03 geworden. Dat was ze met haar nieuwe hitsingle. Sienna Spyro met Great Expectation. En zo zijn wij begonnen aan het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Op deze vrijdagmiddag op naar het weekend. Met heel veel hits. Uiteraard bij Radio Noorderkempen. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Hij zit in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding, eer wil ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man bezielde. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus nog verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022 toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtsregering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit dan 1413 dagen, al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49 en ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. In het vrouwenvoetbal kent oud-HVD Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Cuijje uit Denemarken. En NOAL speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match die is gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs. De kans op regen stijgt maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het wat droger. Morgen zon en stapelwolken. Blijft droog 21 graden. Zondag veel zon en 25 graden.

Radio Noorderkempen met Bibi Rexha en Faithless. Je hoorde ze nog eens met New Religion. Hugel en David Guetta met Think of Me uit 2025, net hiervoor. Zometeen Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Je hoort die hit nog eens na deze van Drake. Dit is hem nog eens met Toosie Slides. Blij.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen bron, hè. Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
5: Haha! In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

was dat van Judith. Haar nieuwste hitte, I'd Love to Be in Love. En de Freemasons en Amanda Wilson met Love on My Mind uit 2005, net hiervoor. En zo is het 3 minuten voor 3:30 geworden. Het is vrijdagmiddag 4 september 2026. Met zometeen Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Na Clean Bandits, Anne-Marie en David Guetta met Cry Baby.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in

meest recente hit was het van deze Jelly Roll met I'm Good. KTB en Miss Dynamite met Light On uit 2011. Net hiervoor op 106.2 en 107.8. Dat zijn onze twee frequenties. Je kan ons ook beluisteren via het wereldwijde web. www.radionoorderkempen.be. En ook via de gratis app die je kan downloaden. Zowel voor iOS als Google Play. Ik heb zo meteen Topic en Becky G voor je. De nieuwe hit na de Jonas Brothers.

set dus van Topic en Becky G. Je hoorde ze nog eens met Sorry Papi. En de Jonas Brothers met Love Me To Heaven hadden we net hiervoor. En we gaan zo naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met een paar goede platen. Onder meer Hooverphonic met Summer Sun. Ik heb ook nog Enter en 54 Ultra voor je klaargezet met Talk To You. Maak er nog een hele fijne vrijdagmiddag van. En wat mij betreft, ik wil je nog een heel fijn weekend wensen.

0: Melodica, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
8: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
9: Het is 4

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.

0: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Never.
5: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
0: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
0: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Het is 5 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Kom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie. PVC, Trespa of Sidings.
2: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Het is 6 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er lijkt plots weer een sprankeltje hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het eind van de oorlog. De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne mogelijk is. Maar op het terrein is er weinig van die vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïense veiligheidsdiensten geraakt door Russische drones. 9 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer, bevestigt het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt. De opvang blijft voorlopig open. Er is nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk 1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die heeft een netto-rendement van 1,92% en leverde 1,1 miljard euro op. Slechts 200.000 euro is dus gegaan naar die staatsbon van 10 jaar. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter met 22 en 6 miljard. Onze basketvrouwen zijn bezig aan het WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de derde rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht wordt het droger met brede opklaringen. Minima tot 17 graden. Morgen droog en zonnig bij 23 graden. Zondag hetzelfde weer opnieuw een graad of 23. En maandag wisselvallig. Mogelijk halen we dan 28 graden.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
6: Echo.
4: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.

0: dit gaat er al.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlug, Jan!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig. Zelf donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
7: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Het nieuwe sportcomplex, Sportcampus Stadspark Turnhout, is klaar. Met de komst van het nieuwe sportcomplex krijgt Turnhout een moderne en veelzijdige plaats waar onderwijs, sportverenigingen en recreatieve sporters samenkomen. Sportcampus Stadspark vervangt de verouderde sporthal aan de Stevenweg op Zevendonk. Die infrastructuur voldeed niet langer. Het nieuwe complex biedt meer ruimte, moderne voorzieningen en een duurzame toekomstvisie. Het gebouw bestaat uit 9 klaslokalen voor de leerlingen van Campos en de stedelijke basisschool Turnhout. 2 ruime sporthallen, waarvan 1 met tribune, een dojo voor gevechtssporten, een polyvalente zaal, een klimhal, een mattenzaal, kleedkamers en douches. De bibliotheken van Beersen, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar slaan dit najaar de handen in elkaar met het Davidsfonds voor een nieuwe reeks van bijeenkomsten van de leeskring. Boekenliefhebbers kunnen er in kleine groepjes in gesprek gaan over uiteenlopende literaire werken. En zaterdag 19 september wordt de workshop Kijk, ik fiets georganiseerd in Vosselaar. Een activiteit waarbij kleuters leren fietsen zonder steunwieltjes. De sessie is bedoeld voor kinderen vanaf 3,5 jaar en duurt een halve dag. Bij de workshop mogen deelnemers hun eigen fiets meenemen. Heb je geen fiets, dan kan je een exemplaar lenen van de fietsbib die tijdens de workshop ook uitleg geeft over de werking. Daarnaast helpen ze graag met het verwijderen van steunwieltjes om de overstap naar zelfstandig fietsen mogelijk te maken.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
9: Altijd en overal dichtbij.

0: Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
6: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
8: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
9: Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De 23-jarige Marokkaan, die gisteren met een Kalashnikov werd opgepakt in het station Brussel-Zuid, is aangehouden, meldt zijn advocaat. Het geladen oorlogswapen zat verstopt in een sporttas vol kinderkleding. Waarom de 20er vanuit Frankrijk naar ons land reisde en wat zijn plannen waren met dat ding, blijft voorlopig een raadsel. Hij verschijnt woensdag voor de raadkamer. De VRT schrapt het geplande optreden van de Ketnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Er was felle kritiek van onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Ze vonden het onaanvaardbaar dat de openbare omroep optreedt op een evenement van een politieke partij. De VRT heeft daarop besloten om de boeking in te trekken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar een brutale aanval met een hamer op een Congolese journalist in Tine. Een man die erg kritisch is voor het regime in Congo ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De Congolese overheid heeft hem als terrorist bestempeld en looft een premie van 4 miljoen euro uit voor zijn dood. De Tiense burgemeester Holslag is aangeslagen. Het slachtoffer werd de afgelopen maanden al 2 keer eerder fysiek aangevallen. De geplande diplomatieke missie van de Verenigde Staten om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog hangt aan een zijden draadje. Normaal zouden morgen 2 toponderhandelaars naar Moskou en Kiev reizen, maar die plannen zijn wankel na een zware Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert was opgetogen na zijn eerste overwinning. Door de ritwinst verstevigt Van Aert zijn groene trui in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 70 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook kans op een plaatselijk onweer.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
4: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag.

20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Pakjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Yes!
0: Maxi keuze.
2: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi keuze.
2: Mini prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
0: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Het is 9.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De 23-jarige Marokkaan, die gisteren met een Kalashnikov werd opgepakt in het station Brussel-Zuid, is aangehouden, meldt zijn advocaat. Het geladen oorlogswapen zat verstopt in een sporttas vol kinderkleding. Waarom de 20er vanuit Frankrijk naar ons land reisde en wat zijn plannen waren met dat ding, blijft voorlopig een raadsel. Hij verschijnt woensdag voor de raadkamer. De VRT schrapt het geplande optreden van de Ketnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Er was felle kritiek van onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Ze vonden het onaanvaardbaar dat de openbare omroep optreedt op een evenement van een politieke partij. De VRT heeft daarop besloten om de boeking in te trekken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar een brutale aanval met een hamer op een Congolese journalist in Tiene. De man, die erg kritisch is voor het regime in Congo, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De Congolese overheid heeft hem als terrorist bestempeld en looft een premie van 4 miljoen euro uit voor zijn dood. De Tiense burgemeester Holslag is aangeslagen. Het slachtoffer werd de afgelopen maanden al 2 keer eerder fysiek aangevallen. De geplande diplomatieke missie van de Verenigde Staten om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog hangt aan een zijden draadje. Normaal zouden morgen 2 toponderhandelaars naar Moskou en Kiev reizen, maar die plannen zijn wankel na een zware Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert was opgetogen na zijn eerste overwinning. Door de ritwinst verstevigt Van Aert zijn groene trui in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 70 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De 23-jarige Marokkaan, die gisteren met een Kalashnikov werd opgepakt in het station Brussel-Zuid, is aangehouden, meldt zijn advocaat. Het geladen oorlogswapen zat verstopt in een sporttas vol kinderkleding. Waarom de 20er vanuit Frankrijk naar ons land reisde en wat zijn plannen waren met dat ding, blijft voorlopig een raadsel. Hij verschijnt woensdag voor de Raadkamer. De VRT schrapt het geplande optreden van de Ketnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Er was felle kritiek van onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Ze vonden het onaanvaardbaar dat de openbare omroep optreedt op een evenement van een politieke partij. De VRT heeft daarop besloten om de boeking in te trekken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar een brutale aanval met een hamer op een Congolese journalist in Tienen. De man, die erg kritisch is voor het regime in Congo, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De Congolese overheid heeft hem als terrorist bestempeld en looft een premie van 4 miljoen euro uit voor zijn dood. De Tiense burgemeester Holslag is aangeslagen. Het slachtoffer werd de afgelopen maanden al 2 keer eerder fysiek aangevallen. De geplande diplomatieke missie van de Verenigde Staten om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog hangt aan een zijden draadje. Normaal zouden morgen 2 toponderhandelaars naar Moskou en Kiev reizen, maar die plannen zijn wankel na een zware Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert was opgetogen na zijn eerste overwinning. Door de ritwinst verstevigt Van Aert zijn groene trui in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 70 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor. Dit weekend, om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van 400.000 euro krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.

0: radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.